praten, de man met de trein in de platen. De traffic in Devon, hoe zo speed. Was het zoen, verven? Was het met een beetje roeigheid? Schabbes dat brengen me niet. Aan mijn lieg. Het gaat zo'n mooie ding. Schabbes gaat zo'n lichtigheid, verdammigheid. Ik ga schmissen, lernen en leinen. Ik ga te redden met de kinderleg. Was gaat zo'n? Een roeige Schabbes.